Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is één dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt.

Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kijk, even serieus, waar de fuck ben je mee bezig?
1: Nummer 1, ze is een winnares. Oftewel, ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan zo weer weg. Het zag er

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië.

ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

keuze maakt die jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is. Zo ze bel.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. En wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou 1 van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ga ik in bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven,
0: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, kent geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaki en

0: Hip Hop.
1: Really made this bang a bite?

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
1: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen noemen, dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
0: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
2: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
0: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

had geluk, hè? Want je kwam weg, maar blijf scherp. We zijn fit. Next time we gon'

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
1: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen noemen, dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
0: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
2: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
0: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

veel keuze maakt die jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed, ik heb je nummer.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gallegal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
1: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
0: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66.

0: Genoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
1: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
0: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

hip hop.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de

nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

high. You going crazy.

Yum. Hey, bro, yeah.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartje staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gang in bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder.

0: Hip Hop.
1: Time is money, baby.

Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond.

0: Rijk, even serieus, waar de fuck ben je mee bezig?
1: Nummer 1, ze is een winnares. Oftewel, ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan zo weer weg. Zag er anders uit op Pinterest. Wisselgeld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten. Zwaar geschud, instrumenten.

ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan zo weer weg. Het zag er anders uit op Pinterest. Wisselgeld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten. Zwaar geschud, instrumenten.

Hoeveel keuze maakt die jongen ongelukkig? Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Spoorbedrijven maken zich zorgen over zelfdoding op het spoor. Ze starten daarom een campagne. Ieder jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven door bijvoorbeeld voor een trein te lopen. Vrouwtje is ervaringsdeskundige, maar kan het wel navertellen. Ze was heel lang depressief en deed ooit zelf een poging bij het spoor.
1: Op een gegeven moment raak je dan in een tunnelvisie. En in zo'n tunnelvisie dan is het enige wat je nog wil rust. En op een gegeven moment is dat alles wat er nog is. En dat maakte ook dat ik op een gegeven moment naar het spoor ben gegaan. Omdat ik eigenlijk niet meer tegen mezelf kon vechten.
0: Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. Dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. Ander nieuws dan. Een tandarts in België is gisteravond 2 keer met zijn auto een tandartspraktijk ingereden. Ja, de Roemeense man deed dat nadat hij daar was ontslagen bij die praktijk, schrijft de VRT. Uit wraak ramde hij met zijn Porsche een glazen deur en vervolgens reed hij door de wachtkamer. Daarna reed hij weer achteruit, ramde hij de tandartspraktijk opnieuw. Er was niemand in die praktijk, maar volgens de VRT was de schade wel gigantisch. De Belgische brandweer was een paar uur bezig met het opruimen van de schade. En de Roemeense man zelf raakte lichtgewond en werd later opgepakt. En je kan heel eventjes geen boodschappen van de appie laten.

0: krijgen wat ik zocht. En ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet en zo. Dus,
1: ja, je kon niet met die scanapparaat werken. En het duurde wat langer bij de automaat.
0: Ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière, dus gaan we vaker doen.
2: Wat wij nodig hadden, dat hebben we. En we hebben weer gewoon gezellig in de rij gestaan.
3: En ook de etels in Gal en Gal hebben last van die storing. Het weer vanmiddag veel zon, een graad of 15 is het. Later vanavond trekken er vanuit het westen wat buitjes over. Morgen een bewolkte dag, het is ook regenachtig dan. Het wordt wel weer wat warmer, maximaal 18 graden.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Als er sterke aanwijzingen zijn dat een kind wordt mishandeld, moeten hulpverleners zo snel mogelijk met het kind zelf kunnen praten. En zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Met die nieuwe wet moeten kinderen beter en ook eerder geholpen kunnen worden. Kinderen moeten op die manier beter gehoord, gezien en geholpen worden. Want het gaat nog te vaak mis, zegt dit Kamerlid van D66.
1: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. En daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
0: De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer mis. Bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
0: En experts roepen al veel langer dat kinderen meer gehoord moeten worden als er een vermoeden is van mishandeling. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is volledig ingestort, ziet onze correspondent Saskia Houtuin.
3: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest. De brandweer rukte in grote getalen uit, waardoor is kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen. Het ergste is voorkomen, zei de burgemeester van het arrondissement.
0: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De winkeliers in Parijs zijn er helemaal kapot van natuurlijk. Maar het goede nieuws is wel dat er niemand gewond is geraakt. Ja, misschien ken je het jeugdwoord van vorig jaar nog wel. Duitsland heeft nu ook de verkiezingen voor deze jeugdwoorden. En de uitslag is bekend en die is best opvallend. Want de volledige top 3 bestaat alleen maar uit Engelse woorden. Geen enkel Duits woord wist de finale te halen. De meeste stemmen gingen naar het woord ragebait. Dat is een social media term die verwijst naar uitspraken die bewust bedoeld zijn om irritatie op te wekken. Het Nederlandse jeugdwoord van dit jaar wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt. Het weer vanmiddag veel zon bij een graad of 15. Later vanavond trekken er vanuit het westen wat buien over. Morgen een bewolkte en regenachtige dag. Het wordt wel weer wat warmer hoor. Maximaal 18 graden.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Volgens de opperbevelhebber van de NAVO is dat militaire bondgenootschap klaar voor welke dreiging dan ook. Daarvoor hield hij een toespraak in Warschau. De Amerikaanse generaal is de militaire baas van de NAVO-troepen in Europa. Hij wilde ook nog wat duidelijk maken aan Rusland, denkt mijn collega Chris Ostendorf.
1: Haal het niet in je hoofd de NAVO te testen met bijvoorbeeld kleine invallen in Baltische staten, want zo is de boodschap, daar zul je spijt van krijgen. We zullen een aanvalsmacht breken, maar wees ook gerust, Poetin, hoorde je hem bijna eigenlijk zeggen zonder het woord Poetin te noemen. Zodra we je militair hebben verslagen, dan stoppen we ook zodra jouw aanvalskracht is gebroken. Hij zei, de NAVO is er dan niet op uit om het aanvallende land, het regime van zo'n land ook te vernietigen. En dat laatste is ook allemaal bedoeld om vooral niet te escaleren, want de wereld is op dit moment al gevaarlijk genoeg.
0: In Frankrijk heeft een jongen van 14 op zijn middelbare school de directeur en een docent neergeschoten. Dat gebeurde in een plaats in de buurt van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot wapen, mogelijk een jachtgeweer. De jongen van 14 is opgepakt en waarom hij heeft geschoten is nog onduidelijk. Schepen op de IJssel tussen Arnhem en Zutphen hoeven niet meer 300 kilometer om te varen. Ze kunnen namelijk weer allebei de kanten op. Door het lage waterpeil was er ruim 2 weken lang 1 richtingsverkeer, maar nu staat het water weer hoger. En het kabinet wil dat er nieuwe regels voor dierentuinen komen. Ja, dierentuinen die willen innoveren krijgen nu vaak te maken met een heleboel extra regels en vergunningen. En dat terwijl dierentuinen die alles bij het oude laten nergens last van hebben. Juist omdat ze niet innoveren. Nou, in de Amsterdamse dierentuin Artis merken ze dat ook. Zoals bij de verbouwing van hun aquarium.
2: Een voorbeeld daarvan is dat je bijvoorbeeld aan moet geven hoe groot de stenen in een bepaald aquarium zijn. En waar je ze precies neerlegt. Terwijl dat iets is waar we eigenlijk flexibiliteit nodig hebben. Want het ligt een beetje aan hoe die groep vissen zich daar omheen gedraagt. En misschien willen we dus wel in het ene seizoen meer naar links hebben liggen en het andere seizoen meer naar rechts. En dat zou dan betekenen dat we dan per verandering eigenlijk weer opnieuw die vergunningaanvraag zouden moeten doen.
0: Ja, bij Artis willen ze graag dat er alleen regels zijn voor de grote lijnen. Zo kunnen de dierentuinprofessionals zich richten op de details. Het weer zonnig bij een graad of 15. Later vanavond vanuit het westen buitjes. Morgen grijs en regenachtig. Het wordt wel warmer dan vandaag bij maximaal 8.

0: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in mijn kamer. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit,

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3... met zometeen deze sportvrouw die er zin in heeft.
1: Power to the women.
0: Ja, waar ze zo'n zin in heeft, vertel ik je zometeen. Ik begin met ander nieuws, want het is nog steeds niet duidelijk waardoor de technische storing bij de Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal komt. Het zou gaan om een cyberveiligheidsincident, zegt het moederbedrijf van de Appie. En zo'n incident kan letterlijk van alles zijn, zegt mijn economiecollega Roland Muller.
2: Wat er precies aan de hand is, dat weten we nog niet. Maar de verschillende cyber-experts die we hierover spreken, die hebben het in ieder geval heel erg over een hele stevige impact. En het feit dat er zoveel systemen plat zijn gelegd, preventief. Ja, dat wilde wel echt heel duidelijk iets zeggen over de ernst van de situatie.
0: Websites, apps en ook de klanten. De service van Albert Heijn doen het door die storing allemaal niet. Spoorbedrijven maken zich zorgen over zelfdoding op het spoor. En ze starten daarom een nieuwe campagne. Ieder jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven op het spoor. En denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand, praat en helpt? Dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest.
0: Maar geluk bij een ongeluk, er raakte niemand gewond in Parijs en het vuur sloeg ook niet over naar andere gebouwen. En voor het eerst in 20 jaar doet er weer een Nederlands vrouwenteam mee aan het WK formatiespringen in het skydiven. Ja, bij deze sport moeten de vrouwen tijdens het springen in een halve minuut zoveel mogelijk letters en cijfers uitbeelden. Een cameraman die springt mee om de formaties goed vast te leggen voor de jury. En het team bestaat uit 4 Rotterdamse vrouwen die zichzelf Funky Velger noemen.
1: Power to the women. Een beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet? Vorig jaar hebben we ons geplaatst tijdens het NK. En toen zijn we eigenlijk gaan trainen en hebben we dat als doel gesteld. Van nou, we willen heel graag dan naar het WK.
0: Ja, de vrouwen van Funky Velger die vertrekken vandaag naar Arizona in de VS, waar de wereldkampioenschappen zullen zijn. Heb ik nog weer voor je. Vanavond begint droog, maar later vanavond komen er vanuit het westen wat buitjes aan. Morgen een grijze en regenachtige dag. Het wordt wel warmer dan vandaag bij maximaal 18 graden.

Zoveel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed, ik heb je nummer nog.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NOS 3 en ik begin met een tip aan iedereen. Maak eens een praatje.
1: Het maakt je dag gewoon wat lichter, wat vrolijker.
0: Ja, en waarom hoor je zo meteen? Ik begin met ander nieuws. Want klanten van Albert Heijn kunnen te maken krijgen met lege schappen. Vooral bij de versafdeling. Dat komt doordat meerdere distributiecentra stil liggen vanwege een online veiligheidsincident. Zoals het bedrijf dat zelf noemt. De hele dag wordt er ook al niet meer bezorgd bij klanten. En in de winkels krijgen mensen geen zegels en ook geen bonus.
2: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
3: Ik werk namelijk zelf bij de Albert Heijn. En ik wist dat er bonus was op bepaalde dingen. Maar dat zag ik niet op het schap staan. Dus dat vond ik wel een beetje raar. En mijn bonus zelf deed het ook niet bij het afrekenen. Dus dat vond ik wel een beetje jammer eigenlijk.
0: En door de problemen bij Albert Heijn wordt er nu extra veel besteld bij de concurrenten Jumbo en Picnic. Spoorbedrijven maken zich flinke zorgen over het aantal zelfdodingen op het spoor. En ze beginnen daarom een nieuwe campagne. Ieder jaar beroven zo'n 200 mensen zich van het leven door bijvoorbeeld voor een trein te lopen. Vrouwtje is ervaringsdeskundige, maar kan het wel navertellen. Ze was superlang depressief en deed ooit zelf een poging bij het spoor.
4: Op een gegeven moment raak je dan in een tunnelvisie. En in zo'n tunnelvisie dan is het enige wat je nog wil rust. En op een gegeven moment is dat alles wat er nog is. En dat maakt ook dat ik op een gegeven moment naar het spoor ben gegaan, omdat ik eigenlijk niet meer tegen mezelf kon vechten.
0: Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt. Dat kan anoniem via 113.nl of door te bellen naar 113. Er zijn twee jonge mannen opgepakt voor het doodschieten van een man van 18 in Nijmegen. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feest afgelopen zomer. De verdachten zijn mannen van 19 uit Amsterdam en 21 uit Hoorn. Het slachtoffer kwam uit Rotterdam. De aanleiding voor de schietpartij is nog steeds niet bekend. En een klein praatje kan een groot verschil maken. Daarom wordt deze week de Week van het Praatje georganiseerd. Waarbij Nederlanders worden aangemoedigd om eens vaker een gesprek te beginnen met een vreemde. Roderick bedacht die Week van het Praatje.
5: We hebben net onderzoek gedaan met de Vrije Universiteit van Nederland, van Amsterdam. En daar blijkt uit dat op de dagen dat je een praatje maakt, dat mensen zich gelukkiger voelen, minder eenzaam, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, meer vertrouwen in de ander. En ik merk zelf altijd ook, het maakt je dag gewoon wat lichter, wat vrolijker.
0: Ja, wie wil dat nou niet? En hij vertelt ook dat je vaak op de simpelste manieren een gesprek kunt beginnen, zoals iemand een complimentje geven of te beginnen over het weer. Daarover gesproken, vanavond begint droog. Later op de avond komen er vanuit het westen buien aan. Morgen grijs en regenachtig, wel warmer bij maximaal 18 graden.

0: OG Parker.
1: And if the beat live, you know Lil Ju made it.
2: Hip hop.

0: goedenavond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is nog steeds niet duidelijk wat er precies mis is bij de Albert Heijn. Cyber-experts noemen het een ernstig incident, maar wat er precies mis is, is de Albert Heijn intern nog aan het uitzoeken. De digitale veiligheidsproblemen begonnen gistermiddag en Albert Heijn besloot om de systemen uit voorzorg uit te zetten. Het werk in distributiecentra van de Albert Heijn ligt nu ook stil. En volgens de directeur van de API kan het de komende uren en dagen zorgen voor lege schappen, vooral bij de verse producten. Honderden fabrieken door heel Nederland kunnen niet verduurzamen omdat het stroomnet te vol is. Deze steenfabriek bijvoorbeeld staat op de wachtlijst voor een zwaardere elektriciteitsaansluiting, maar dat kan pas ergens na 2030. En dat is flink balen, vindt de directeur.
1: Dat is te ver weg om goed plan op te kunnen maken. Met name de zekerheid of je energie ook in de toekomst daadwerkelijk gaat krijgen, dat is voor ons heel belangrijk.
0: Ja, de regionale fabrieken willen dan ook dat de overheid meer gaat helpen. De oudste overdekte markt van Parijs is vannacht volledig afgebrand. Er is niks meer van over van de Marché des Enfants Rouges. Mara Grim is culinair journalist en woont zelf deels in Parijs. Ja, ze kwam er dan ook regelmatig.
2: Wat die plek zo geweldig maakte is dat het echt een reflectie was van de diversiteit van de Parijse eetcultuur. Dus je kon er gewoon een klassieke steakfriet eten, maar je kon er ook schalen couscous en bento-boxes halen. Dus er was eigenlijk van alles.
0: Ja, de alleroudste overdekte markt was geliefd door Parijzenaren en ook toeristen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. En voor het eerst in 20 jaar doet er een Nederlands vrouwenteam mee aan het WK-formatiespringen in het skydiven. Ja, bij deze sport moeten de vrouwen tijdens het springen in een halve minuut zoveel mogelijk letters en cijfers uitbeelden. Een cameraman springt mee om de formaties goed vast te leggen voor de jury. Het team bestaat uit 4 Rotterdamse vrouwen die zichzelf Funky Falcon noemen.
3: Power to the women. Een beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet? Vorig jaar hebben we ons verplaatst tijdens het NK. En toen zijn we eigenlijk gaan trainen en hebben we dat als doel gesteld. Van, nou, we willen heel graag dan naar het WK.
0: Ja, de vrouwen van Funky Falcon vertrekken vandaag naar Arizona in de Verenigde Staten, waar de wereldkampioenschappen zullen zijn. Het weer. Vanavond begint droog. Later vanavond komen er vanuit het westen buitjes aan. Morgen grijs en regenachtig. Het wordt wel warmer dan vandaag bij maximaal 18 graden.

Ze is een winnares, oftewel ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan zo weer.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
1: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
0: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
0: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is. Zo ze bellen.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
1: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook het OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
0: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
2: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran. Almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Hola, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog.

0: Gunman.
1: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
2: Een normaal leven,
1: Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ken geen stop broeder.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
1: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work, and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
0: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
2: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

motherfucker too crazy saucy. Let that shit ride, 88.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
1: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work, and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
0: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
2: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7.500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7.500. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ze wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan zo weer weg. Het zag er anders uit op Pinterest. Wisselgeld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten. Zwaar geschud, instrumenten.

keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer nog steeds.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen... in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur RJ Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij de andere supermarkt is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur RJ Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuisd deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.